If I Had Words 1977 van Yvonne Keely en Scott Fitzgerald. Scott Fitzgerald is een Britse zanger. Eerstmaals maakte Fitzgerald in de 70 jaren als zanger op zich opmerkzaam. En na 1977, gemeinsam met de Nederlandse zangerin Yvonne Keely, dat duet If I Had Words af. Beide worden daarbij van St. Thomas More School Choir begeleid. Die single kon zich aanvang des jaren 1978 10 wochen lang in de Britse charts platzieren, wo de titel plaats 3 erreichte. In de Nederlandse en Belgische charts klankte de titel op plaats 1. In 1995 sollte das Lied für den Soundtrack des erfolgreichen australischen Familienfilms Ein Schweinchen namens Babe Verwendung finden.